genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert.

0: Radio Groot Haltert. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Groot Haltert Familie Radio.
2: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
3: Radio Groot Haltert.
4: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haltert.

ik weet niet of dat je weet. Al je kilo's springt al net. Toen had je een vele calorieën heen. Lijkt dat je 6 hamburgers zou deen. Ben kort, gaan we z'n werkdag beginnen. Met de

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders brengt muzikale kleur in je leven.

0: beluister ons voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Haalvoort.
1: Too black, too strong. Too black, too strong.

terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

Lekker gemaakt, hè? Leuk verzonnen toen in 1972. Toen Malte McNeil dit liedje haalde. Hello, hey. Ja, zo heette het liedje, hè? Hello, ja, zo staat het als tekstje erop, hè? 6 weken lang in de hitparades op de allereerste plaats, hè, in 1972. Ik zeg een hele goede morgen. Daar zijn we weer. Het is vandaag woensdag, midden van de week. Dat betekent nog eventjes doorzetten en dan zijn we zo weer vrijdag. En dan is het zo weer weekend en dan hebben we weer vrij. Hè? En dan hopen we dat het ook weer wat beter weer wordt. Want ja, even een dagje regen is prima, maar het moet toch niet te lang doorgaan. Ik zit eventjes naar buiten te kijken in het grote Van Vliethuis. Het waait. Het is inmiddels alweer lekker licht geworden, dat weer wel. Maar toch, het waait een beetje regen en zo zie ik op de buienradar. Dus komt ze daar ook weer wat regen aan? Of het regent al, het zou ook nog kunnen. Op andere plekken, natuurlijk in de Lage Landen of in Zeeuws-Vlaanderen en Duitsland. Nee, het mag voor mij wel weer een klein beetje zomer worden, hoor. Ja. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze woensdag. Ja, het is wat. Meerdere Nederlandse hotels die zijn getroffen door een datalek. Of het ook om hotels gaat in België en Duitsland, dat is niet bekendgemaakt. Maar wel in Nederland sowieso, een datalekje. Zo zijn er weer wat klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Klanten met een reservering kregen een bericht om die te bevestigen en te betalen. Het is nog niet duidelijk waar het lek precies zit en wat de grootte ervan is. Ja, de meldingen stromen momenteel wel binnen, zo zegt de managing director van Hospex, het bedrijf dat hotels exporteert en diensten verleent aan de sector. Ja, ze hebben het lek bekendgemaakt. Ja. Waarschijnlijk zit het lek in de software die de hotels gebruiken. Tussen het maken van een reservering en het vastleggen van een reservering zitten wat lagen. En onder meer voor het vastleggen van een reservering en het vaststellen van een prijs is een van de systemen, lijkt dus een lek te zitten. Ja, ja, maakt niet uit waar die zit. Hij zit er gewoon weer. Het is gewoon weer verschrikkelijk. Er liggen weer gegevens op straat. Ja, de hotels die verzamelen nu gegevens om in kaart te brengen welke hotels zijn geraakt, welke systemen er gebruikt worden en welke data er precies is buitgemaakt. Ja, vissers en brancheorganisaties, de Koninklijke Horeca, die roepen iedereen die een hotelkamer heeft gereserveerd om berichten goed na te kijken op de afzender. Want het kan vaak helemaal niet kloppen natuurlijk, hè? Nee. Ja, de autoriteit de persoonsgegevens die is ook bezig om het lek te onderzoeken. Hè? Dus een datalek bij de hotelletjes. Ja, jongens, het is ook altijd wat, hè. Het is ook werkelijk waar, hè. We kunnen niet meer zonder die computers. We kunnen niet meer zonder die ICT-vormen en zo. Maar ja, lekjes en AI, ja, het is allemaal weer scheren in inslag, hè. Ja, het is allemaal mogelijk, zie je maar weer, hè. Voor je het weet, dan is er weer een lek of is er weer een software-gijzeling. Dat maak je ook nog wel eens mee, dat mensen dan geld moeten geven voor het vrijgeven van hun pc. Jongens. Goed, dit is Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goed.

Ik wil het liedje nog ergens op zwart vinyl hebben van Cheap Trick. Ja, een echte ouderwetse 7-inch single, hè. Ja, If You Want My Love, hoor je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ik weet niet of je het gelezen hebt. Het lijkt een beetje op een film, maar het is echt zo. Langs de kust van de Bahama's zijn wrakstukken gevonden van schepen die waarschijnlijk ooit door piraten zijn leeggeroofd. In de 18e eeuw was het land een belangrijke schuilplaats voor piraten. Ja, echt waar. Maar niet eerder werd er een wrak gevonden. En nu dus wel, op dit moment. Ja, de wrakstukken zijn gevonden. Die, in een groot gedeelte van de Bahama's. En bekende piraten die zich schuil hielden in de hoofdstad zijn onder meer Zwartbaard en Calico Jack. Ja, het lijkt een film, maar het is echt waar. Ze gingen tussen 1690 en 1720 vanaf de Bahama's de zee op en plunderden de schepen. Ja, niet eerder werd bewijs gevonden voor de rooftochten, maar na een jaar lang duiken heeft een groep filmmakers en archeologen die onderzoek hebben gedaan naar de geschiedenis van het eiland 6 schepen gevonden die wijzen op plunderingen van piraten. Ja, zo zijn bij de wrakstukken bij de Bahama's verkoolde stukken hout te zien. Piraten stonden erom bekend om schepen in brand te steken, nadat ze alle spullen eruit hadden gehaald, om zo ook geen bewijs achter te laten, terwijl het schip geloof ik in de fik gestoken. Ook zijn draaibassen gevonden. Dat zijn kleine kanonnen die op een draaischijf werden geplaatst en makkelijk konden worden opgetild en verplaatst. Nou ja, piraten gebruikten ze om zoveel mogelijk chaos te creëren. Ja, piratenschepen dus eigenlijk. Hè? Ja, nou ja, in elk geval de schepen die geplunderd zijn, die hebben ze gevonden. Er zijn nog geen echte piratenschepen gevonden. Ja, niemand die had ooit wrakken gevonden in de thuishaven van de Pirates of the Caribbean in de Bahama's. Want ja, daar zijn natuurlijk ook die films opgenomen. Hè? Maar dus nu dus echt, hè. Ja. Ja, op de schepen lagen ook nog een aantal spullen waar de piraten niks in zagen. Zo vonden de onderzoekers ook wat kaarten, wat administratie, 143 tabakspijpjes en klei. Ja, de pijpjes die waren ook versierd met een eenhoorn, een paard, een kroon en een koninklijke zegel. Maar ja, de piraten vonden dat op dat moment niet interessant, dat hebben ze niet meegenomen. Maar het is wel interessant dat ze dus nu de schepen gevonden hebben die ooit dus door piraten geplunderd zijn. Hè? Ja, net vlak voor de kust van de Bahama's.

Ja, lekker zomers, hè. De back-to-back classic. Twee liedjes uit de jaren 90 achter elkaar gezet, hè. Ja, in voor de wekker wakker. Goed, even kijken naar vandaag in het verleden. Op deze dag in 1800. Het is even geleden, maar wel belangrijk. John Adams, die verhuist naar Washington. Adams is de eerste president van de Verenigde Staten die gaat wonen in de hoofdstad van het land. Het zou trouwens tot november duren voordat hij zijn intrek kan nemen in de presidentswoning. Ja, tot die tijd moet hij in een hotel overnachten. En op 3 juni 1947, het hoogtepunt van de eerste hittegolf van 1947, dat jaar zouden er nog drie volgen. In de Bild stijgt het kwik in 1947 op deze dag, de vorige eeuw, tot 33,7 graden. Ja, en voor het eerst slagen bergbeklimmers erin de berg van meer dan 8000 meter hoog te beklimmen. De berg ligt op de grens van Tibet en Nepal en is 8091 meter hoog. De weg naar de top is zwaar. Meestal trouwens, als je de top wil bereiken van een berg. Maar goed, de klimmers die beschikken niet over goede kaarten. Het is natuurlijk nog in het beginstadium. Het weer is ook slecht. En van een aantal bergbeklimmers vriezen de vingers en tenen dood. En dat gebeurde op deze dag in 1950. Ja, voor het eerst slagen dus bergbeklimmers erin een berg van meer dan 8000 meter hoog te beklimmen. Ja, nou, nog even het weer voor vandaag. Er trekken wat buien van west naar oost over het land. Lokaal kan het zelfs met onweer zijn. Daarna gaat het wat opklaren vanuit het westen. En is het ook een hele tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond dan volgen de weer regenbuien vanuit het zuidwesten. Het wordt ongeveer 20 graden. We hebben een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen, eventjes vooruitkijken, dan vallen er stevige onweersbuien. Er is ook een matige tot krachtige zuidwestenwind. Die is trouwens wel lekker, hoor, de zaakjes. En dan wordt het iets koeler, 18 graden. En het kan ook korte tijd hard waaien. Dus mocht je parasolletjes buiten hebben staan bijvoorbeeld, dan moet je die wel op tijd binnenhalen, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker vandaag op deze woensdag. Want zo is het maar net, hè.

Wat is het toch weer een lekkere dag, Topper, hè? Fancy! En jouw liefde zo warm, want dat is de officiële natuurlijk, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. We kijken nog eventjes kort naar de nieuwsberichten voor vandaag. Ja, de psychische hulp in de huisartsenpraktijk die schiet tekort. De GGZ Light die zorgt er voor een lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder zijn of aan het werk blijven. Zo blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten bij de gewone GGZ niet korter. Zo komen er ongeveer 600.000 Nederlanders bij de praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg. En daar telt Nederland er meer dan 3.000 van. Het is een beste kostenpost. 360 miljoen euro per jaar kost dat. Ongeveer 5% van het hele GGZ-budget. Ja, dat is onvoorstelbaar. En de zwangere vrouw die 2 weken geleden hardhandig werd weggetrokken bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist en daarbij op de grond viel, die zegt dat de agenten gewoon een vraag probeerden te stellen. Voordat ze een antwoord kreeg op de vraag, werd ze al op de grond gegooid, zo zegt ze tegen de media. In gesprek met de nieuwszender Al Jazeera vertelt de vrouw dat ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze niet alleen kon blijven vanwege haar vergevorderde zwangerschap. Ja, inmiddels is ze bevallen en het kind verkeert in goede gezondheid, kan ik je melden. Op beelden was ook te zien dat de vrouw en een man in het asielzoekerscentrum in de gang stonden met meerdere agenten om zich heen. En een agent met een hond die trok de vrouw hardhandig weg, waardoor ze op de grond viel. Ja, haar man maakte daarop slaande bewegingen. Ja, kan ik me ook een beetje voorstellen natuurlijk. Het is niet goed te praten, maar goed. Als je vrouw wordt aangevallen die zwanger is, ja, dan kom je natuurlijk als man in de bres. Hè. Gebeurt in de natuur ook. Hè. Moet je geen vrouwtje aanvallen die zwanger is. Want dan ben je de sjaak. Ja, en zo is het ook in de mensenwereld een beetje natuurlijk. Hè. Maar goed, het is allemaal breed uit in het nieuws geweest. Hè. En als laatste bericht nog even uit het oorlogsgebied. Sinds het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is ingegaan, hoopte de hulporganisatie dat het wat verlichting zou brengen voor de Palestijnse bevolking. Maar dat is eigenlijk nog steeds niet, want er komt mondjesmaat maar hulp binnen. De humanitaire situatie is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, dat zeggen meerdere hulporganisaties, waaronder onder andere Oxfam Novib en het Rode Kruis. Volgens de hulporganisatie is er een enorm tekort aan bijna alles in Gaza. En dat komt volgens hen doordat de Israëlische autoriteiten mondjesmaat hulpgoederen Gaza binnenlaten. En niet alles zomaar toelaten, hè, binnen de grenzen. Hè. Ja, dus het is nog gewoon ellende, jongens. Oorlog, het is helemaal niks. Hè. Nee, je krijgt er alleen maar problemen en grote ellende van. It started with

Dat was wel, wel leuk. Als je Joe Cocker intypt bij AI, dan krijg je te zien een legende. Zijn stem is pure soul. Nou, dat heeft de AI helemaal goed natuurlijk, hè. Ja, voor je vrienden moet je het hebben. Je hoorde With a Little Help for My Friends. Ja. Voor de Wekker Wakker op deze woensdag 3 juni. Ja, op deze dag in 1957. Het is even geleden, ik weet het. Voor de tweede keer wordt het Eurovisie Songfestival gehouden. Corrie Brokke die wint op dat moment met het liedje Net als toen.

Misschien is het deze keer anders. Misschien als jij een beetje je best doet. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen. Want liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil. Ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn. Ook al zit er niet.

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groot

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek. Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Radio Roodhout Helder. Van Mil Radio.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen.
2: Hoi, dit is Jan Smit. Je luistert naar
1: Erik de Valk.
3: Als er nog meer was,

0: In de jaren 80 hadden ze het wel goed bij elkaar. Shakin' Stevens en Bonnie Tyler, a rocking good way.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.
0: Spinners.

0: Hitkampioen op je radio met de New Kids on the Block. In de jaren 90 waren ze hyper populair. En kijk wie we hier hebben.
1: Hi, ik ben Sabine Tiels en je luistert naar Erik.

een goede vriendin geworden is van het programma Sabine Tils. En er is meer. Vrienden, helaas, meer kan ik je niet bieden, want dit uur zit er bijna op. Ik heb voor jou wel nog een lekkere uitswinger. Geef maar een draai aan die discobals, want Tavares is erbij gekomen met Heaven Must Be Missing an Angel. Tot de volgende keer.

0: Das waren Zeiten, liebe Leute van heute. '74, wat een sensationeel jaar was dat voor deze Engelse rockers. Het waren de mannen van Mutt.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

Was dat geen heerlijk damesteam in die tijd? Zou je toch heel gezellig even een partijtje mee willen voetballen? Of zoiets dergelijks, toch? Of andere dingen doen? Maar daar laat ik me liever niet meer over uit. Nee, echt niet. Uit Zuid-Afrika. Het was Cloud met een tweede hitsing. Wat Save Me. Ja, tuurlijk. De redding was al snel nabij. Dat was de Nederlandse hitparade natuurlijk.

In 1978 waren deze heren voor Nederland althans nog vrij onbekend. En opeens stonden ze daar. De mannen, Sting als hoofdcommissaris, samen met de Police. Wat een macht zeg. Ja, Can't Stand Losing You op jouw radio. Luister je ook via een transistorradio? Leuk joh. Klinkt ook zo lekker nostalgisch nog wel. Hey, zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst is hier Bo

0: inderdaad.
1: Een fijne verraste keuken.
0: Enig juiste antwoord op de vraag. Af en toe een beetje dorstig. Karnemelk, melk, een wijntje. Wat zeg je? Een wijntje? Een Spaans wijntje?
1: Dit is de middelbare

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.

De BG's, dat stond voor de Broers Grip. Oftewel de Bee Gees, liefje vrienden. De Alphen waren ook lachten natuurlijk. Een hit geweest ook. Hè? Ja, nee, ook. Ja, tuurlijk. Alleen maar grote successen in de Middle of the Road Show. Spirits Having Fun van de Bee Gees. Barry, Robin en Mauriske. En wie kwam je nog meer tegen? Een dame die ook wel graag een wijntje en wel een Spaans wijntje drinkt. Haar naam. De vrouw achter Eviva España. Het was Imca Marina met Vino Vino, waar bleef de been? We gaan het even over konijnen hebben. In Friesland lijkt er nog een konijnenuitbraak te wezen. Dus ja, laat ze even lief oversteken, lieve vrienden. Komt helemaal goed. Bright Eyes. Hier is Art Garfunkel. Maar toch wel best wel een ontroerend verhaal.

0: muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige
1: maak me niet gek, man.
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.
2: Waar heb ik dan mijn glas gelaten? Wordt het toch nog gezellig.

Ik was heel lang geleden en nog steeds een klein beetje een soulkicker. Wat zeg je, de knecht? Een soulkicker. Wat was dat, een soulkicker? Nou ja, goed, dan was je verdomd gek van soulmuziek. Ja, nou goed, dat zware saaitje zeggen we dan nog, goed. Hier is de Lady of Night en het wordt gezongen door Donna Summer. Hey.

Oh, wat zijn er in zo'n grijs verleden, lieve vrienden. Toch vele producties voortgekomen in de fonografie. Toch? Ja. Nee, dit is echt de fonografie, vrienden. Mooi plaatje. 1975, het was America and Sister Cold in the Hair. Had Patricia Pai ook van die gouden haren? Nou ja, goed, ze was wel heel kieskeurig. Luister maar.

0: Hans de Knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.
1: Middle of the Roadshow.

det kanske blir för kom upp. Onze mooie James Roosas uit 1973. Goodbye, my love, goodbye. Nou, dan mag die deur open hoor. Even gek. Nee. Ik laat er even een virtuele Fransman in.

Doe me nog een sherry, m'lady. Het was 1985 voor het populaire duo uit Duitsland. Duitsland, joh. Ja. Het was The Modern Talking. En sherry lady. Best wel een beetje warm hier. Kan er nog een patrijspoortje over zo? Of, ja, lekker. Heerlijk. Oh, laat maar waaien. Laat maar waaien. Oh, heerlijk. Tot zover voor vandaag de Middle of Den Roadshow. Morgen dezelfde tijd, dezelfde golflengte. En heel veel plezier zometeen met hele lieve, aardige radiocollega's. You are

Frankie Valli and the Four Seasons. Oh, what a night! Vrienden, welkom! Vandaag woensdag 3 juni. Dit is weer of geen weer. Je kent de ingrediënten al een beetje. De huishoudtip, het weerbericht. En we kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. Wat de muziek betreft, wel. Ik heb de Four Taps. Ik heb Percy Sledge. Elvis Presley. Ik heb Jackie James. Ik heb Trini Lopez. Ik heb Peggy March. Bobby Vinton en vele anderen. En als je zelf een speciale plaat wil in het programma, wel, laat het me weten. Van meerjos@gmail.com. Laat me komen, je verzoekje. We nemen het op. Tweede plaat in Nederland, Jan Smit. Als de nacht verdwijnt.

0: Dat is toch wel een opsteker, mevrouw. You are beautiful. Ja, ja, je hoorde chic. 25 jaar geleden, het was 3 juni 2001, overleed de Amerikaanse acteur Anthony Quinn. Hij werd 86. En weet je dat hij ooit een plaat maakte? Ja, en een mooie. We gaan eens luisteren. I love you.
1: I love you. I love you. I love you. I love you.
2: I love you.
1: I love you.
2: How many different ways are there
1: to say I love you?
2: I love you.
1: I love you.

Elvis Presley in the ghetto. 53 jaar geleden, 3 juni 1973, stort tijdens een luchtvaartshow nabij Parijs een Russische Tupolev 144 neer. Er vallen 15 doden, waaronder 6 bemanningsleden. Dat is ook al lang geleden hoor. In de tijd dat de aardappelen aan de bomen groeiden. De Four Tops.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Je kunt een afwasborstel, mevrouw, schoonmaken door hem in de vaatwasser te plaatsen, met de borstelharen omhoog. Heb je geen vaatwasser, laat de borstel dat een uur weken in een mengsel van witte azijn en een druppje afwasmiddel. Spoel hem daarna goed af en laat hem drogen.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Dat was er eentje op een halve steen, hè? Bobby Vinton, Mr. Lonely.
1: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
0: Wel, op VRT 7:15 vanavond, Thuis. Andreas klopt aan bij Frank voor advies. Marie beseft dat ze actie zal moeten ondernemen, al kan dat ook in haar nadeel spelen. Femke doet Rosa een voorstel dat in het verkeerde keelgat schiet en zoekt daarna steun bij Anna. Er komt een verkeerde bestelling toe op de wijngaard. Naar VTM vanavond om 8:00, Familie. Cédric maakt kennis met bewakingsagenten Charlie. Lars is benieuwd wie Mieke's geheime wapen is. En Samira raadt Stefanie aan om haar podcast te gebruiken om een reactie uit te lokken. Marcel alarmeert Lars.
1: Vanavond in Thuis en Familie.

Hoeveel uitvoeringen bestaan er daar niet van, hè? La Bamba. Voor de vuist weg, even opnoemen. Los Machucambos, James Last, Trini Lopez, die hoorde je. En er zijn nog heel veel andere versies. Het weerbericht, hoe zit het ermee? Wel, vandaag 20 graden. Er hangt regen in de lucht en af en toe ook zonnige perioden. Morgen datzelfde weerbeeld. Zon, regen, wolken, 20 graden. En dan vrijdag, dan gaat de temperatuur zakken naar 16 graden. Hele dag zon. Het gaat niet regenen. En dan zijn we toe aan het weekend. Zaterdag 17, zonnige dag. Zondag 20 graden. Kans op een bui, maar toch heel veel zon. Volgende week maandag 21, wisselvallig, zon, wolken. En volgende week dinsdag 20 graden. En dat wordt een hele dag zon, geen wolken en geen regen. De vakantieoorden, Tenerife 21. Vandaag in Las Palmas 22 graden. In Malaga, hou je vast, hè? Zit je op je stoel? Ja? Ah. 36 vandaag in Malaga. In Antalya 25. In Benidorm 26 graden. En in Heraklion 27. Bedankt dat u bij ons was. Bij leven en welzijn. Tot morgen. Dit is Johan Vugelers.

Ja, begonnen we deze woensdagmiddag met een hele leuke verjaardag natuurlijk. En dan met Talk Talk en It's My Life. Het is Your Life natuurlijk wel. Je kiest wat je doet en wat je niet wil doen natuurlijk. En inderdaad wel, ja. Hartelijk welkom in de lunchbreak. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. We hakken vandaag de week lekker in twee natuurlijk. En we zijn er tot weer tot 1 uur natuurlijk met de lekkerste hits die jij je maar kan wensen. Om jouw lunch helemaal gezellig te maken. Talk Talk dus en It's My Life. Van harte welkom. We gaan Phil Bailey en Phil Collins natuurlijk. Hè. De twee Phil'tjes op 1 lekkere plaat in de tijd. En hier zijn ze met Easy Lover.

Ja, inderdaad, er was nog leven voor Phil Collins natuurlijk. Nou, Janis is ook zeker op muzikaal gebied. Inderdaad, met de Phil Bailey. En dit allemaal met zijn Easy Lover. Woensdagmiddag. Wel, we gaan de weekend weer hakken. Wat is er bij jou op het bordje terechtgekomen? Bij ons gaat het hier waarschijnlijk weer spaghetti zijn of zoiets. Ja, inderdaad wel. Maar eerst eventjes tijd nog voor de lunchbreak natuurlijk tot 1 uur. Hier is Diana Ross en Chain Reaction.

En aan de carrière die ook een klein beetje gelijk gelopen heeft natuurlijk met Phil Collins. En na de Supremes heeft ze ook nog een heel grote hit natuurlijk gescoord. Diana Ross, daar hebben we het over. En het allemaal met haar Chain Reaction. Dezelfde reactie als er waren als Phil Collins en grote hits gemaakt. Grote dame geweest in het einde natuurlijk. Hier is Olivia Newton-John. Zij was ook een hele grote dame. En dit allemaal met haar Xanadu.

Inderdaad, de muziek van Suzanne Hoffs natuurlijk, de Bangles. En dit allemaal met haar mooie donkere ogen natuurlijk, met Eternal Flame. En daarvoor onze onvergetelijkheid natuurlijk, John Spencer. En een meisje voor altijd, voor heel mijn leven. Ja, die man gelooft er nog steeds in natuurlijk wel. Hè. Dat moet ook blijven, dat moet je ook blijven geloven. Dat wil ik nog eventjes zeggen. Het is woensdag, we hakken de week en twee. De kindjes zijn deze namiddag thuis, dus we moeten ze een klein beetje animeren. Hier is Odyssey and Going Back to My Roots. Jacobs, blijf bij uw leest, man. Ja, inderdaad wel. Odyssey dus, and Back to My Roots.

Zo heel kun je het nu zo het allemaal moeten terug in orde zijn. Een hele bijzondere goede woensdagmiddag als je aan tafel zit smakelijk eten. Tijd geworden voor het lunchbreaking nieuws van toen. En we gaan terug naar 9 april 2026. Dat is niet zo lang geleden natuurlijk, hè. Op die dag vierde de Nederlandse zangeres Anouk haar 51ste verjaardag. Haar grootste hit wordt niet in eigen land, maar in ons land opgenomen in België. Daarvoor trekt ze naar de Laguna Studios in Rijkenvorsel. Het nummer lijkt een afrekening met haar ex-man en ontdekker Edwin Janssen. Met Anouk wil het je trouwens niet aan de stok krijgen, want ze ontketent regelmatig controversies met haar verbrande persoonlijke uitspraken. Hier is Anouk en Nobody's Wife.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
0: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk. De hit-up van Patrick. De hit-up van

We hadden onze rit even voor deze week tot en met vrijdag natuurlijk. Hè. En dat is niemand meer dan Lost Frequencies. En dit allemaal met So Much Beautiful Things Surround Us. Je moet ze nog eens eventjes lekker ontdekken natuurlijk. En ik zou zeggen, ja, doe dat niet. Doe dat wel natuurlijk. Maar doe dat, wacht er niet lang mee. Nee, inderdaad niet. Hier is Odyssey and Going Back to My Room.

Inderdaad, hier is het ouderlijk voorbij rijden. Dat doet er altijd in mens wel iets natuurlijk, hè, waar je groot bent geworden. En daar gaat het natuurlijk een klein beetje over. Hè. Ja, inderdaad, nou, de stem laat het een beetje afweten vandaag, maar niets aan te doen. Odyssey and Going Back to My Roots, hier deze woensdagmiddag. En hier is Lois Lane en You Are My Best Friends.

Ja, inderdaad, hè. Onze artiest voor deze week, Jantje Smit, of Jan Smit, zoals we zeggen, is al groot geworden, inderdaad, hè. Jij hebt gelijk, ja. En het allemaal met zijn Als de Morgen is Gekomen. Ja, het is al middag. Maar weet dat je uit je bed komt, man. Ja. Dit zegt zijnde, we gaan verder met de volgende plaat. Hier is Luc Combs. En dit allemaal met zijn Fast Car, een ex-hittepie van de lunchbreak natuurlijk, ja. Hier is hij.

Goedemiddag inderdaad, de lekkerste gids hier op jouw fantastische radiostation. Hoor je iedere dag weer voorbij komen natuurlijk, hè? Want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week natuurlijk. Dat was er eentje van Luc Combs natuurlijk, dus wel, je kent hem wel. En dit al met zijn Fast Car was een hele grote hit natuurlijk, hè. Ja, het was ook een hit-up natuurlijk hier in de lunchbreak. Moet je eens opletten, al deze die gedraaid worden in de lunchbreak, die nieuwe songs, worden hits als het ware. Toeval of niet? Wel, ik weet het niet helemaal natuurlijk. Ja, nee. Goed, dit gezegd zijnde, we moeten een klein beetje bij onze lijst blijven natuurlijk. Hè. En de volgende die eraan komt is Liver 42 en Love Games.

De woensdag zit het er weer helemaal op. De woensdagse lunchbreak, wat mij betreft, graag tot morgen. Morgen donderdag ben ik er weer natuurlijk met een heel nieuwe lunchbreak. Met 6 gangen. Helemaal gratis en voor niets hier op je radio natuurlijk. En dat was Level 42 en Love Games. Zal ik niet meer gaan spelen? Nee, inderdaad niet. Maar het was wel een hele mooie rit natuurlijk om eens eventjes nog op de radio te horen. Zo, graag tot morgen. Veel luistergenoot nog met de collega's hier op de radio. En ik neem afscheid van jullie met het groene citroentje, zoals deden we vroeger altijd. Dat is niemand meer en niemand minder dan Lime and Your Love.

0: Zo, we zijn er weer. Luc Boon is mijn naam. En we hadden iets Max en Andy Grammer om mee te beginnen met The Thing I Love. Verder in dit uur draaien we zeker nog Westlife, Andy Gibb en Ed Sheeran. Maar nu eerst Roy Orbison.
1: My love.

Roy Orbison was dat met zijn Good Night uit 65. Ongetwijfeld een nummertje dat u niet dagelijks meer hoort voorbij komen. Welkom in deze Pop Avenue op deze woensdag. Dit is Essex Press met het team uit Essex Press. Enjoy this trip.

De S-Express, het was eigenlijk een projectje van DJ Mark Moore. Wellicht kent u alleen dit nummertje, maar met Superfly Guy en A-Music Lovers hadden ze nog twee andere top 30 hits bij ons. Westlife nu met uw nieuwste Beautiful Life.

Pure 70s music was dat met John Paul Young en zijn Love is in the Air. We schakelen over nu naar de Friese eilandse klanken van de Mothmonsters of Man.

Taylor Swift was dat, met Elizabeth Taylor. Misschien is zij wel een beetje de Taylor van deze tijd. Al is Swift natuurlijk geen actrice zoals Elizabeth Taylor. Maar wat het niet is, kan nog komen natuurlijk. De jongste van de Gibb-broeders nu, met Desire.

Andy Kip was dat met zijn Desire, de op jonge leeftijd overleden broer van Robin, Barry en Morris natuurlijk. Met overduidelijk heel wat elf van de grote broers. Moody Blues nu met hun klassieker Night in White Satin.

Dat met It's On You. Zij zorgt hier voor een stevige dancebeat op deze woensdag. We gaan nu over naar het Nederlandstalig met de nog steeds frisse popsound van Isabella Aad.

John, Mick, Tony en Alan waren dat van de Rubettes. Zij waren de overgebleven vier van het oorspronkelijke zestal. Ze gingen hierna nog een tijdje door, maar de eerste split was eigenlijk onvermijdelijk. Tijd voor de vaartvlieger.

Wat een start van Dekker Radio vandaag. Hè? Met White Berry staat er hier. Maar het is andersom, hè? Berry White en Deeper and Deeper. Zo. Dit klinkt ook leuk, zeg.

0: Kiss.
1: Wat een stem, hè? Mooi was dit. Prince en Kiss bij Dekker Radio. En we gaan even naar Vlaanderen. Hoe vind je dat? Met Yves van Heijlen en de wilde boerendochter.
2: Midden in de Vlaanders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groederen dan het andere. Natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er portant een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zie een zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan espert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorn Geverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij is al goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij, met haar gat

0: one for me.
1: Sympathieke Nederlandse zanger. Alain Clark hoorde je met Finally. Uiteindelijk heb ik hem gedraaid, toch? Ja. Hier zijn Mel en Typhoon samen. En het gaat over kleuren. In het Engels, colors.

Mel van de Vintage. Future, weet je wel, en Typhoon samen met Colors. En Dekker Radio gaat verder met deze meneer, Rupert Holmes. Ja, dat is al lang geleden hoor, 1979, het staat erbij. Escape heet het en dat weet bijna niemand. Want het heet eigenlijk de Piet.

0: leuk nummer, hè? Weer eens terug te horen. Rupert Holmes en Escape uit 1979. Wat oud is dat allemaal, Dekker? Nou, we hebben dadelijk ook wat mooie nieuwe klaarstaan, hoor. We gaan eerst even schakelen met Studio 2.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

klassieke hit bij Dekker Radio. Als eerste na het half uur. You Are The Sunshine Of My Life uit 1972 van Stevie Wonder. We hebben er 3 achter elkaar beloofd. Dan doen we dat ook. Hè? Nummertje 2 is van Javaan. Esquinas.

bijzonder nummer is dit, hoor. Van het Nederlandse gezelschap O'Gene. De dames, ja. Phenomenon. Uit 2024 komt hij, dus hij is niet echt heel recent. Maar ik denk, die ga ik eens draaien. Nou, dat heb ik nou gedaan. Hoe vond je dat? Oké. Ze zijn er bijna.

Ja, we hebben nog een andere Nederlandstalige. Of tenminste, een Nederlands gezelschap. En dat zijn de gebroeders Co. Ja, allebei. En Zonnebril. Nou, deze tijd van het jaar. Niet zo gek om hem op je neus te zetten, hoor.

muziek die ze maakte. Chicago. Oorspronkelijk de Chicago Transit Authority. En Street Player bij Dekker Radio. Moet een beetje opschieten, want deze dames stonden te trappelen van ongeduld. Ze noemen zich de Tipsy Girls, maar dat lijkt een beetje op de Spice Girls met Wannabe.

Nou, gedaan, hè? Meteor en weet je. Weet je, heb je je emmertje en je schepje bij je? Ja, oké, dan is het goed. We gaan namelijk even naar het strand. Met Chris Rea. Hij deed het al in 1986 dat hij naar het strand ging. Ik weet niet of die is verbrand in de tijd, want ik heb hem daarna niet zoveel meer gehoord. On the Beach, bij Dekker Radio.

Chris Ria, On the Beach. Dan kan je lekker verbranden, dan word je rood. Bij mij valt het nooit zo op, want ik heb rood haar. Dus dat, dat camoufleert zo meteen. Ik moet er een eind aan breien, want het is voorbij. Ik heb het rode mannen klaarstaan. Want zo heet het liedje. Tot de volgende keer maar weer. Tot de volgende Dekker Radio.

Echt heel jammer. Deze man had maar één grote hit hier in de Lage Landen. En hij kon het ver geschopt hebben in de muziekwereld. Gustavo Lima, dat was de Bailaida. Blijf hangen. Zometeen krijg je de trots van Vlaanderen. Barcayel met dit mooie weer vandaag. Maar eerst Mackenzie in die Turbulentie Show. You roll.

0: Het is bijna niet te geloven hoe snel de tijd ook al voorbij vliegt. Al een dikke 2 jaar geleden bovenaan de Europese hitlijsten Shaboozy en de Bar Song.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: Door de jaren heen toch al een grote fan geworden van deze mensen, want ze brengen voortreffelijke muziek. Deze Sam Yeu, dat was Have a Little Faith in Me.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: There's no doubt about it. That's the number one in the music. The Weeknd was dat met Dancing with the Flames.
1: Jacques van Belleghem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaltert.
2: Taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
3: You're listening to the best music you'll find anywhere.
4: Op woensdag

0: Tot met Chaos en Casanova. Het is natuurlijk een remake van een oud nummer uit de jaren 80 van Levert. Deze versie werd geproduceerd door Stock, Aiken en Waterman. En dat wist ik helemaal niet.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Ja, zo leer je nog eens wat op je oude dag. Dat je wat informatie zoekt bij nummers en dan tot verrassende ontdekkingen komt. Maar goed. Rob op woensdagtijd nu. Het is woensdag 24 december, de dag voor kerst. En natuurlijk de één na laatste woensdag van het jaar. Volgende week de allerlaatste van dit jaar alweer. Dan zit het jaar erop, joh. Zo snel gaat het alweer. Maar fijn, morgen de kerstdagen lekker gezellig samen zijn onder de boom. Lekker eten en drinken, wat kaarsjes aan. Een spelletje hier en daar en misschien wel cadeautjes. Wie zal het zeggen? Ik heb vandaag ook weer wat muzikale cadeautjes voor je. En dat zijn vooral classics, af en toe een hitje. Zometeen twee tracks van vinyl. En dat zijn geen kerstliedjes, ik waarschuw je vast. Uiteraard straks ook nog weer een broodje aap. Ga er lekker voor zitten, de kerstplaten komen eraan, maar vooral veel classics. Ik wens je heel veel plezier.

Ja, maar zwemmen vind ik toch meer iets voor in de zomer, niet voor in de winter. Buiten is het veel te koud en sowieso is het geen goed plan. Tenzij je zwemt in het geld. Maar goed, dat zit er ook niet in. Rob op woensdag, fijn dat je erbij bent. We gaan zo meteen twee vinyltracks draaien. Dat alles in het kader van de verrukkelijke vinylverrassing. Maar eerst gaan we ons nog even flink onderdompelen in de kerstsfeer. Met een fantastische track van de

0: Een van de mooiste stemmen die de popmuziek ooit heeft voortgebracht. Karen Carpenter. Ze overleed al meer dan 40 jaar geleden aan anorexia.
1: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
0: Zo vlak voor de kerst is de muziek al wat rustiger. We moeten immers een beetje in de sfeer komen. Maar goed, aan de andere kant vind ik dat we er ook wat balans in moeten brengen. Het tempo moet wat omhoog. Een beetje tegenwicht tegen al die kerstliedjes. Dat ga ik doen met twee vinyltracks. En ik heb zometeen voor je twee discotracks uit eind jaren 80. Zometeen vier broers uit Flint, Michigan, die samen een aantal singeltjes uitbrachten, maar vooral bekend zijn geworden met één nummer 1 hit uit 1988 in Amerika. En dat nummer gaan we zometeen draaien. De McCampbell Brothers, die we beter kennen als de Mac Band en Roses Are Red. Maar eerst een Amerikaanse R&B-zanger met een carrière van meer dan 30 jaar, maar inmiddels wel met pensioen is. We kennen hem uit zijn periode als zanger bij The Time, maar zijn solo-carrière was eigenlijk veel imposanter. Zo maakten we kennis in 1987 met Alexander O'Neill.

De enige echte hit van de vier broers die zich de Macband noemen. Roses are red. En eigenlijk klopt het niet helemaal, want rozen zijn er natuurlijk ook in andere kleuren. Ik weet in ieder geval dat er gele rozen zijn en oranje rozen. En dat er tegenwoordig ook zwarte rozen zijn. Ja, echt waar, zwarte rozen. Wie geeft dat nou weg? Maar goed, ik weet natuurlijk niet of die er ook al waren in 1988. Dat zal ik een keer moeten gaan uitzoeken voor je. Rob op woensdag, fijn dat je erbij bent. En je weet inmiddels wat je moet doen als je een keer een plaat wil aanvragen. Of als je een leuk verhaal hebt. Of nou ja, kijk maar wat je kwijt wil. Je moet me dan even een ouderwetse e-mail sturen. Het e-mailadres is heel simpel. Jouw bericht op de radio@gmail.com. Ik ga je verder in de kerstsfeer brengen met Blues van B.B. King. En deze is te mooi om door het intro heen te praten eigenlijk.

0: Radio Groot Geldert, het station waar muziek in zit.
1: Radio is not dead. It's still very much alive.
2: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
3: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
4: And now, a word from our sponsor.
5: The

Het is een parodie op de televisiedominees. Een fenomeen dat ineens in de jaren 80 kwam overwaaien uit Amerika. En de mannen van Genesis dachten, laten wij er eens een liedje over maken. En inmiddels weten we dat niet alles uit Amerika goed voor ons is. Een heleboel niet zelfs. Nou ja, laten we het er niet te veel over hebben zo vlak voor de kerst. We moeten nog even terugkijken, want 2025 was best een lastig jaar. Tenminste voor mij. Ik heb de afgelopen periode namelijk net iets te veel tijd doorgebracht in crematoria. En dat begon allemaal eind mei met het overlijden van mijn eigen moeder. Kort daarop overleed mijn buurman. De oma van de vriendin van mijn zoon overleed. En vorige week mocht ik mij wederom melden in het crematorium, omdat de moeder van een van mijn beste vrienden was overleden. Dat is allemaal treurig. En zo vlak voor de kerst is dat niet fijn. We zullen deze mensen missen namelijk de komende kerst. En ik spreek dan ook de hoop uit dat 2026 wat rustiger wordt qua sterfgevallen. Maar goed, ik besef ten degen dat de mensen om ons heen steeds ouder worden, dat het risico op overlijden steeds groter wordt. Maar dat neemt niet weg dat we deze mensen ook gaan missen. Het zijn toch familieleden, naasten en misschien wel hele goede bekenden. En voor iedereen die komende kerst iemand graag aan tafel had gehad die er niet meer is, wil ik graag een plaatje draaien. Wish You Were Here, Pink

0: Merry Christmas, darling, wherever you are.
1: Even wat vrolijke klanken erin, na zo'n zwaar verhaal. Alhoewel, als je naar de tekst luistert, dan word je er ook niet zo vrolijk van. Lonely This Christmas, uit de 70s. Mat. En ik vraag me wel eens af trouwens of André Hazes is geïnspireerd geraakt door dit liedje. Ja, met kerst ben ik alleen. Lonely Christmas klinkt toch behoorlijk hetzelfde. Rob op woensdag, we gaan zo meteen het broodje aan verhaal doen. Na Sabrina Carpenter.

0: Ze is 1 jaar jonger dan mijn eigen dochter, 26 jaar oud. En ze is maar 1,52 meter lang, erg klein dus. Sabrina Carpenter, hoogste tijd voor ons broodje aan verhaal.
1: Wie kan ik helpen?
2: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
0: Ja, lekker, een broodje aap. En voor ons broodje aap verhaal deze week heb ik de oude broodje aapkalender van heel lang geleden maar weer eens voor de dag getoverd. En het leuke verhaaltje gezocht dat op 24 december staat. En dan zou je toch verwachten dat het verhaaltje dat je dan leest een beetje in lijn is met de kerstgedachte. Maar dat is dus niet het geval. Dus ik weet even niet wat de maker van de kalender heeft bezield. Enfin, je mag het zelf beoordelen. Een potige vent ontdekt in de metro dat zijn horloge weg is. Dat moet die verdachte jongen naast hem zijn geweest. Hij grijpt de jongen bij zijn kraag en zegt: hier dat horloge, en vlug. De jongen geeft gauw het horloge en stapt bij de volgende halte uit. Thuisgekomen ontdekt de potige man dat zijn eigen horloge op de keukentafel ligt. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Een track die je steeds minder vaak op de radio hoort. Maar hij blijft best leuk. Culture Club uit de jaren 80 en Time. En over Time gesproken. Het is Time. Het is tijd. Tijd om afscheid te nemen. De een na laatste Rob op woensdag van 2025 zit er alweer bijna op. Volgende week is het 31 december. De laatste dag van het jaar. De laatste Rob op woensdag van 2025. Het wordt een speciale uitzending. Goed, dat hoor je volgende week. Ik ga er zo meteen al mee aan het werk. Dan weet je dat. Morgen en overmorgen, eerste en tweede kerstdag. Ik wens je heel veel plezier. Maak er fijne, gezellige dagen van met je familie. Eet wat, drink wat, maar maak het niet te gek. Ik ben trouwens nog even te horen op tweede kerstdag bij een groot radiostation in Rotterdam. Maar dat moet je maar even gaan opzoeken op internet. Volgende week dus, de laatste Rob op woensdag van 2025. Ik spreek je graag volgende week en anders tot tweede kerstdag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalst.
2: Muziek.
3: DJ Kikkens. 90s mix.
4: Now.
5: Get roll with the fever on the dance floor.

Malen. Welkom bij Country Kicking. We openen met Normaal en Mama. Ik wil naar de Zwarte Cross. Gewoon uitzending met lekker veel muziek. Zoals deze, George en Common Sense.

duo Two of a Kind met Baccarat Fever. Daarvoor Upstairs en I Still Carry You. En Mama Said van Melanie Ryan. Gaan we even een tijdje terug in de tijd. Elizabeth Hoe. And Today I Started Loving You.

Grateful Man van René de Rode. Voor John en Nienke met About Friendship and Trees. En Kimmy June met You and I, The Realistic Love Song. En dit is de Marshall, What Makes the World Go Round.

veel van Mrs. McBride. Binnenkort meer nieuws over haar en ook nieuw materiaal. Daarvoor Big Bad Dog van René Hagen en Arjan Plat en Poems. En snel door met de Orange Blossoms en Do You Believe in Love?

luisteraar, de Voice of Cecil Gardens en We'll Be Alright brengt ons naar het einde van het eerste uur van Country Kicking. Dadelijk ben ik terug, maar we gaan eruit met Ina Rose en Good Riddance and Goodbye.

Esther van Kommer en I Don't Wanna Wait No More. Daarvoor Bandit met zijn Midnight Special. Back where I just started from is van Zandra van Rijs. Dit is Elizabeth Gray, Because of You.

What My Heart in Prison van Mandy Storm. Daarvoor Johnny Bolk en Terza on Tour. Meneer, zie ik jou eens weer. En we hoorden ook nog Johan Faber met zijn Silverado. Doe het misschien mijn schuld. Baby, get

Stop and Smell the Roses van Albert Vester voor Julie Lina en You Should Know en een klap op je kop van Guido Belcanto. Dan gaan we door met Robert Weston en Live Sabine.

zijn die kruiden van Laura Kitsch. Daarvoor Aaron Michaels en This Small Town brengt ons naar het einde van deze uitzending. Wil je meer weten? Ga je naar k-rp.nl voor alle informatie en de playlisten. En we gaan eruit om de dankzegging voor het luisteren met Ines Schonkeren en Ik Dans Voor Jou. Dag allemaal.

0: Hallo allemaal, Peter Roland hier. Dit is Het Muzieklabyrinth. Een programma waar weinig gepraat veel muziek betekent.
1: Wat zeg je? Oh ja.

het muzieklabyrint. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrint.

0: Peter Roland.
1: Allee. Allee. Allee.

0: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert.
1: De hartslag van de bende spreekt.
0: Groothoudert. Terug van weg geweest.

0: Radio Roadhouse van Milie Radio.
1: Als de dag van toe.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren.

0: hier is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aaldert.
3: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groot Aaldert.

0: hier is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Uur na uur muziek.
4: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Grootouders.
5: De hartstikke van de bendespreek.
6: Grootouders. Terug van weg geweest.

0: goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De hartslag van de Dunders mee. Groothalters.
0: Terug van weg geweest. Ik ben verkaard naar jou.

om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders, de radio die je doet.